0: nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Wild FM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

Muziek. Happy Music. Feel Good.

0: update. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
3: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de 2e keer wereldkampioen voetbal geworden. En de ontsnapte Wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek.

betekent nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen, toch laat ze altijd een raampje open. En een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik verdwijn in de

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
4: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere is veel vertraging tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. 9 kilometer file met een 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
5: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu €2,57. Voor diesel is dit €2,52. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A1 vanwege werkzaamheden. En tot zover de

is jouw nieuwe Wild FM.

blank one out of this cat. The blank one out of this cat.

0: didn't want to hurt you.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen staat file bij Beverwijk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellness.

0: het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
4: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assen, Delft en Knoopend Zaandam 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen Knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 3 kilometer. En de vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Peter van Leeuwen.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: De muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

Complete silence. And now, let's build it up.

0: vakantie bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3e persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en...

0: Bestel en betaal online op tiefromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: De muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

choice, no shock.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van €184 miljoen neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Naar de muziek. Happy music.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Europese Commissie heeft een boete van €550 miljoen opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van €184 miljoen neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Het conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde
0: Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een

0: Buckingham Palace is herbeëdigd door koning Charles. En Ryanair bekijkt of de man die begin deze maand uit een vliegtuigraam werd gezogen, gecompenseerd zou moeten worden. En tot zover het weer en de headlines.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend Zuid doe je er 5 minuten langer over. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Voor het industrieterrein Zandhorst 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van €184 miljoen heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Sarouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak, check en uitklapt. Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak van

0: Kink.com.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de penitentiaire inrichting in Vught eind vorig jaar. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde contractbreuken. En Ramiz Serouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. En tot zover het weer en de headlines.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn nu dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024... toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein heb je 15 minuten vertraging. Het komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy.

0: Bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij Bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van een werkgever, mogen strafzaak in vrijheid afwachten. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de staat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van €184 miljoen heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijns international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild. Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is

0: met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

was real.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: De muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: De muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024... toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Wild FM.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
2: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van €184 miljoen heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen een strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Hyper.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Wild FM.